0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Trump en Poetin bereiken akkoord. Rusland levert massaal diesel aan Verenigde Staten tot 2027. Omaanse co-piloot probeert vliegtuig neer te storten. Maar piloten landen toestel veilig in Saoedi-Arabië. 3 mannen aangehouden voor schietpartij over Asselt. Nederlands OM vraagt uitlevering. Orkaan Isaias legt bijna 3/4 olieproductie Golf van Mexico stil. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, I love you.
3: Huh? Kya kaha?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Trump en Poetin bereiken akkoord. Rusland levert massaal diesel aan Verenigde Staten tot 2027. Omaanse co-piloot probeert vliegtuig neer te storten. Maar piloten landen toestel veilig in Saoedi-Arabië. 3 mannen aangehouden voor schietpartij over Asselt. Nederlands OM vraagt uitlevering. Orkaan Isaias legt bijna 3/4 olieproductie Golf van Mexico stil. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hocho, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027. Ze wonnen van Hongarije met 8-0. En na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027. Ze wonnen van Hongarije met 8-0. En na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Ujala Radio, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus doe wacht per grillen. Wacht in akker. Zondag 1 november

binnenkort jarig. Door jannemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva hone wel hè, door shadi hone wel hè. Ja, kiesie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sakte hè. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: Supermarktketen Jumbo roept een groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh, dhindhora baja dijiye.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
6: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham, Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten, WhatsApp nummer her.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En u luistert naar Ojala Radio. De grootste en gezelligste radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. En de FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
5: De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
14: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. Dat gebeurde in de omgeving van Den Bosch. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan, met windsnelheden tot 165 km per uur. Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober. En drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knoopend Hoevelaak en Amersfoort West staat 2 kilometer file en de vertraging is inmiddels een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. Dat gebeurde in de omgeving van Den Bosch. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan, met windsnelheden tot 165 km per uur. Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober. En drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Welcome by Experience Wedding and Event Center in Almere, het full service Indian wedding center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, ha? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding en event planners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat de republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You Are, Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor. In het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: तो हम चलते हैं।

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat zo'n 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranje Mars in Portadown definitief verboden. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon bij Den Bosch en eindigde bij Udenhout. En orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Klopt.
1: Lieve Charmaine.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: kroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 4 juli bestaat 40

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bojo en cassavebrood.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat de republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half wat zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights. Voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een spoorbrug over de Delfhavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. Bij het oversteken van de snelweg werd hij geraakt door een vrachtwagen. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. En na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranje Mars in Portadown definitief verboden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is halfwit zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor. In het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan net op.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
6: Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat de republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging kleine 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujjalalar her, zondag 1 november ko, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in aur. Ujjalalar her, Suriname Diska, Wahikalakara. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

live on stage. Sanjay Jodha. Zondag 1 november. Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap. Wacht bij Gerilina. Oude bij ticket aap. Gerilina via meervaart.nl. Oor ha. Apkibar. Stadspas korting nahega. Dus ticket gedaan. Bautisaste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Live on stage, Mouse Me Roy, zondag 1 november, Meervaart Theater mee, Ujjalaka, Diwali Festival of Lights, onder begeleiding van Avishkar. Ticketaap, wacht bij Grilina, koop je tickets op tijd via meervaart.nl of op Kibar, staatspaskorting nahenga, wacht bij, aap op naar ticket Grilina. Het is vanaf €15, al die zesdagen.

Zondag 1 november, Diwali, Festival of Lights. Ujjalalari heen, Meervaart Theater meer. Toki Aukepri en live on stage. Indru Neel Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas vanaf 15 euro, staspas korting na hega. Dus wacht per appen ticket grillen. Live on stage, Indru Neel Roy.

0: Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Koop je kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon. Waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Bij een spoorbrug over de Delfhavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Daardoor rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan langer duren. En vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. Terwijl de persoon de snelweg overstak, werd deze geraakt door een vrachtwagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartier. En de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en Knoppet Galder 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heer, woon je of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heer. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heer, Bojo en...

Welcome Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shubh diwali.

0: Jouw hits, jouw Jala Radio. Jala Radio, feel the rhythm.
1: Jala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Jala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Jala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,73 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van 2,73 per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Jala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Jala Radio. Jala Radio, Jala Radio, Jala Radio.
1: Wil jij Jala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Jala.

Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar Ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden. De A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurt vanochtend vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht, vertraging een half uur. De A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel voor Hooipolder 10 minuten op onthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde-tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo. Voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujjal.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. Dat vriesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,73 euro per liter. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor inzameling en recycling van hun producten. En de zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een ramp. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,730 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kan studio mee. Top Hijia naar 020 363 0808. रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे. 020-363-0808 उजाला रेडियो के व्हाट्सएप नंबर.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, en dit is Stamppot op Oujala Radio. En we zijn een tijdje weg geweest, maar we zijn er weer.
1: Hey!
0: Hey Leo!
1: Hey!
0: We're back! Het heeft even geduurd.
1: Het heeft zeker even geduurd.
0: Na Brassafest hadden wij even een kleine vakantie.
1: Ja!
0: Van anderhalve maand.
1: Ja, zoiets.
0: Oepsie! Maar we zijn er weer en we hebben jullie gemist.
1: Ja, we hebben jullie gemist, we hebben ook elkaar gemist.
0: We hebben onze eigen Tories gemist.
1: Ja. Weinig irritant gelachen afgelopen
0: tijd. Heel weinig.
1: Ja.
0: Oh, de mensen moeten weer even wennen aan ons nu.
1: Ja, dat
0: hoe
1: denk ik ook.
0: Hoe irritant wij zijn.
1: We zijn weer terug. Twee keer in de week zijn wij daar.

0: En dit is Stamppot op Ujala Radio natuurlijk. En we beginnen het uurtje altijd standaard met de vraag, Leo, hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja. Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou?
0: Ook goed, want mijn bestie is jarig.
1: Yay!
0: Ja. Oh my god, Leo, je bent 25 jaar geworden.
1: Ja. Echt oud, hè?
0: Vandaag.
1: Vandaag.
0: Vandaag.
1: Mijn verjaardag.
0: Ja. Hoe voelt het om 25 te zijn?
1: Ja, heel hetzelfde als 24.
0: Oh, zo saai, zo ja. Nuchter, Leo. Ik wil weten over die quarter life crisis die nu gaande
1: oh, ja.
0: Is.
1: Nou, die gaat steady, mensen. Ik kan jullie vertellen, het gaat goed. Ik doe niks. Nee, ik was even heel bewust werkloos. Ben ik nog steeds. Het is heerlijk. Ik ben alleen maar leuke dingen aan het doen eigenlijk. Beetje sporten, beetje lezen, beetje chillen.
0: Love
1: en op een gegeven moment dan is mijn geld op en dan verveel ik me en dan ga ik werk zoeken. Maar dat is nog niet.
0: Dat punt hebben we nog niet bereikt.
1: Nee, ik ben nog niet daar. Besef wel, ik ga echt wel weer werken. Ik ga niet voor de rest van mijn leven niks doen.
0: Nee, ik denk
1: dat
0: niet dat jij
1: dat
0: kan.
1: Ik heb dat niet in me. Ik nee. Wil wel iets doen. Met mijn
0: daarvoor
1: tijd.
0: Ben jij te slim, zeg maar. Ja. Dat
1: overleef mijn hersenen niet. Nee. Dan voel ik gewoon mijn hersencelletjes langzaam doodgaan. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
0: Nee, jij kan het gecontroleerd laten doodgaan tot het een bepaald punt heeft bereikt. En dan ga je weer.
1: Dan ga ik weer locked in.
0: Echt zonde, Leo. Je zou zoveel problemen kunnen oplossen.
1: Ja, maar ik ga niet bij corporate.
0: Nee, ook gewoon bij de overheid.
1: Ook niet bij de overheid.
0: Je zou zoveel problemen kunnen oplossen.
1: Ja.
0: Als we het zometeen over mijn irritatie van de week hebben, dan kan ik je vertellen over hoeveel problemen jij zou kunnen oplossen.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar voordat we dat gaan doen, moet jouw vermijs natuurlijk wel worden gedraaid. Dus ik ga dit voor het eerst doen.
1: Oh.
0: Ik ga het niet in het Nederlands doen, maar ik ga het wel in het Nederlands doen.
1: Oké, okay, nee, fijn, anders snap ik er ook niks van.
0: Want vandaag is jarig Leonie uit Almere en ze is 25 geworden. En dit liedje is speciaal namens de Ujala crew natuurlijk. Namens mij, namens mijn ouders, namens iedereen.
1: Dankjewel.
0: Speciaal voor jou, Leo.
1: Zo lief.

0: Yes, dat was hem. Hoe vond je
1: mijn
0: eerste vermijs?
1: Ja. Yay.
0: Is het je echt je eerste?
1: Ik denk het wel hoor.
0: Nee, ik denk dat wij vorig jaar ook al waren begonnen met Stamppot, toch? In september?
1: Maar volgens mij begonnen we niet oktober.
0: Begonnen oktober?
1: Begonnen we niet net na mijn verjaardag?
0: Nu moet ik goed nadenken.
1: Mensen, je gaat papiertjes horen. Ik scroll even terug in ons boekje.
0: Let me get the receipts.
1: Seizoen 1 oktober.
0: Zie je, een jaar. Dan hebben we wel op jouw verjaardag al een keer vermijs gedaan hoor.
1: Denk je?
0: 100% zeker.
1: Het zou raar zijn als we het niet hadden gedaan.
0: Ja.
1: Maar jij bent altijd heel eigenwijs over je eigen vermijs.
0: Ik?
1: Dat mag niet, want dan moet je zelf je verjaardagsdienst aanzetten.
0: Gatekeepen. Nee, vanaf nu worden verjaardagen niet meer gevierd, toch?
1: Oh, we zijn nu te oud.
0: Ja, het wordt nu niet meer geteld. Dit was je laatste keer dat de leeftijd wordt genoemd.
1: De eerste en de laatste keer mensen en jullie waren erbij.
0: Getuigen.
1: Ja, jullie hebben het gewitnessed.
0: Wat zijn je plannen voor dit jaar?
1: Mijn plannen voor dit jaar.
0: Denk er goed over na. Je hebt een heel jaar.
1: Kast worden. Lekker eten. Wij moeten weer een keer op vakantie gaan.
0: We gaan in november.
1: Girl. Ja, okay, we moeten ook een keer weer naar een warme zonnige plek gaan.
0: Oh, oké. Okay.
1: We moeten ergens gaan, zeg maar buiten Nederland.
0: Oké, okay, done. Consider it done.
1: Ja. Dat moeten we doen.
0: Vertel me wanneer.
1: Boek het nu vast vrij. Ja. En verder weet ik het niet eigenlijk. Verder zien we het wel.
0: Oh. Ja. En je plannen die je aan het begin van het jaar hebt gedaan? Want het is al oktober.
1: Ja.
0: We hebben al 10 maanden gehad.
1: Had ik aan het begin van het jaar wel plannen?
0: Ja, toch?
1: Weet ik niet.
0: Ook kast worden volgens mij.
1: Dat gaat goed. Dus dat gaan we gewoon voortzetten.
0: Ben je al die boekje af?
1: Bijna.
0: Gaan we de mensen het verhaal over de e-reader vertellen of dat niet?
1: Dat ligt eraan. Jij mag vertellen als je wil vertellen.
0: Nee. Laat maar.
1: Gaan we dit nog even laten?
0: We gaan dit nog even laten.
1: Oké, dit gatekeepen we nog even. Snel liedje aan weer dan.
0: Ja.

0: Zo'n classic.
1: Dit is een classic stamppotliedje.
0: Van deze. Ja.
1: Het is echt een banger.
0: Deze gaat al 3 seizoenen met ons mee. Ja. Die gaat ook blijven.
1: Die zit in onze McDonald's playlist. Ja. Die blijft.
0: Die gaat altijd gedraaid worden. Dus bij deze, weer van genoten. Om van de vrolijke noot maar meteen even naar de irritaties te gaan.
1: Hebben we er veel?
0: Het valt wel mee.
1: Ja.
0: Ik was gewoon op vakantie. Ik heb het leuk gehad. Ik heb me niet veel geïrriteerd.
1: Same.
0: Ja.
1: Ik ben blij teruggekomen.
0: Ja.
1: Dus ik ben nog niet geïrriteerd.
0: Volgende week. Opgeladen.
1: Volgende week daarentegen.
0: Ja, dan heb jij weer een week kantoor gehad en zo. Ja. We zijn weer in Nederland. Het gaat weer slechter weer worden en zo. Dan gaan de irritaties weer komen.
1: Over het weer gesproken, dat is nog niet eens mijn irritatie.
0: Oh.
1: Overdag is het echt lekker. Ja. Loop ik gewoon in een t-shirt rond en in de avond ben ik aan het bibberen.
0: Zij zit hier met een kleedje in de studio.
1: Ja, ik was nog op 22 graden zon gekleed.
0: Is het niet meer.
1: Nee.
0: Zodra die zon weg is, is het klaar. Is niet meer leuk.
1: Oké, maar dat was niet mijn irritatie. Dus.
0: Oké, deel je echt irritatie.
1: Op een of andere manier verdwijnen altijd de scharen bij ons thuis.
0: Oh, ja.
1: En ik ging dus een nieuwe schaar kopen.
0: Mm-hmm.
1: Had ik dat pakje? 3 keer raden waarmee ik dat pakje moet openen om de schaar eruit te halen. Een schaar?
0: Ja.
1: Bro. Ja.
0: Letterlijk, wat wil je dan dat mensen doen?
1: Moet ik nog een schaar kopen die ook in een pakje... Wat wil je dat doen?
0: Ja.
1: Wat?
0: Gevaarlijke dingen met een mes of zo? Ik weet het niet.
1: Dat heb ik toen gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar echt fout gaan, hè? Het is altijd van dat harde, scherpe plastic.
1: Ja. Je hebt echt een schaar nodig om dat open te krijgen.
0: Ja.
1: En met een mes ga je echt zo lelijk zagen.
0: Ja. En dan gaat het scheef en je hand is daar.
1: Maar hoe bedoel je? Ik heb een schaar nodig om de schaar te openen die ik heb gekocht om de schaar te vervangen.
0: Ja.
1: Wat is dit?
0: Ja. Je koopt toch niet voor een andere reden een schaar dan of hij is stuk of hij is kwijt.
1: Ja.
0: Dus je hebt geen schaar als je een schaar koopt.
1: En dan heb ik een schaar nodig om mijn schaar uit de verpakking te halen.
0: Ja.
1: Maar daarom koop ik een schaar.
0: Ja, daar gaat echt iets fout. Of dan zit het niet in een verpakking, maar zit het met een tie-wrappie.
1: Ook irritant.
0: Vind ik ook vervelend.
1: Ja. Dan ga je lelijk moeten
0: doen. Ik ga toch niet kouwen of zo? Wat weet dat ik doe? Ja.
1: Ik was er niet bij kouwen. Maar ik had wel een mes gepakt.
0: Ja.
1: Een hele grote.
0: Ja.
1: En dan ging ik er zo kartelen zo erlangs.
0: Ja. Alsof je hout aan het hakken was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is altijd mijn irritatie.
0: Mijn irritatie... Ik snap waarom het gebeurt, maar het irriteert me alsnog. Als je tegelijkertijd, zeg maar, eerst je voeten lakt met nagellak... en daarna je handen, precies dezelfde dag, achter elkaar...
1: Mm-hmm.
0: Waarom blijft het op mijn voeten dan een maand zitten? Gaat het bij mijn handen na 2 dagen al bladeren? Gewoon eraf vallen?
1: Dat is echt een heartbreak.
0: Ja.
1: Je hebt
0: en ik snap het. Want je gebruikt je handen vaker... Maar zo snel?
1: 2 dagen?
0: 2 dagen?
1: Zoveel tijd en moeite.
0: Ja.
1: Maar op je voeten blijft het dus echt belachelijk lang zitten.
0: Maar ook goed, hè?
1: Ook goed, ja.
0: Ja.
1: Het gaat er niet vanaf.
0: Nee, het blijft zitten.
1: Echt, totdat het uitgroeit bijna gewoon.
0: Ja, precies. Je kunt het gewoon helemaal uit laten groeien en het bladert er niet vanaf.
1: Maar hoe?
0: Ik weet het niet.
1: Je voeten was je toch ook gewoon als je doucht?
0: Je was het gewoon en je doet ook gewoon een schoen aan, dus het stoot ook tegen een schoen.
1: Ja.
0: Dus ik snap het niet. Het irriteert mij.
1: Ah,
0: ja.
1: En het is gewoon hetzelfde potje nagellak.
0: Ja.
1: Interesting.
0: Ja. Evenveel laagjes, even dik.
1: En ook even veel droogtijd tussendoor en zo.
0: Ik ben rustig met die timer altijd.
1: De timer?
0: Ja, want ik kan anders dan denk ik van, nou, het is nu al goed. En dan is het nooit goed. Dus je moet altijd een timer zetten.
1: Ik heb daar nooit het geduld voor.
0: Nee, ik ook eigenlijk niet.
1: Ik wacht gewoon totdat het een beetje droog aanvoelt.
0: Nee, ik moest laatst iets doen wat ik niet wilde doen. Dus toen was ik van, wacht, als ik mijn teennagels lap, dan kan ik niet lopen. En dan moet ik wel aan mijn bureau zitten om dat vervelend ding te doen.
1: Oeh, dan forceer je jezelf.
0: Ja, ik moest even al die saladestrookjes opslaan ergens. Daar heb ik even geen zin in.
1: Okay.
0: Als ik niet kan lopen, dan moet ik wel doen.
1: Dat is wel een goeie, ja.
0: Lifehack. Ja.
1: Valid.
0: Ja.
1: Ik vind het nog hele milde irritaties van ons.
0: Ja.
1: We hadden echt harder kunnen gaan.
0: Ja.
1: Ik heb heel even overwogen om de UWV als irritatie van de week te gebruiken.
0: Ja.
1: Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Omdat dit een leuk programma is.
0: Ja.
1: Het is niet nodig om boos te worden hier.
0: We gaan
1: programma.
0: Niet op een uur renten hierover.
1: Nee. Als die deksel eenmaal van het... Hoe noem je dat in Nederlands? Pandora box? Wat is dat in Nederlands?
0: Oeh. Als het deksel van het put is...
1: Ik weet niet.
0: Weet ik ook niet.
1: Oh, we zijn dom. Oké,
0: okay,
1: we gaan heel snel naar een liedje. Willen we een oud liedje of een nieuw liedje?
0: Oeh.
1: We hebben ook lang geen oude liedjes gedaan.
0: Nee, klopt. Hoort er ook wel een beetje bij, hè?
1: Ja?
0: Ja. Laten we ook even een oud liedje luisteren.
1: Oké, dan gaan we naar... Baharu Poolbasha of Ako Ako mee. Jij mag kiezen.
0: Die tweede.
1: Oké.
0: Ik ga het niet herhalen, mensen. Sorry.

0: Nee, het werd echt heel vaak gebruikt tijdens huwelijken.
1: Ja, snap ik. Echt leuk. Maar had jij ook vroeger in je hoofd van, oké, stel hè, ik ben 20. Dan ontmoet ik de jongen van mijn leven. Dan ben ik 22, dan gaan we verloven. Dan 24 gaan we trouwen. En dan met 26, misschien 28, kinderen. Had jij dat?
0: Nee, ik heb geen planning gemaakt in mijn hoofd. Want dit soort dingen kan je niet plannen.
1: Nou, sommige mensen dus wel, schijnbaar.
0: Hoe bedoel je?
1: Verneem ik. Dat die gewoon zeggen van, ja, als ik 24 ben, dan wil ik trouwen. Dus met wie ik dan ook ben, dat maakt dan niet zoveel uit. Het gaat om het trouwen, niet om de man.
0: Nee.
1: Dat vind ik zo bizar.
0: Dat is echt een absurde gedachte.
1: Ja.
0: Dat is een omgekeerde wereld.
1: Ja, maar dat is trouwen om het trouwen of zeg maar om een feestje of om het af te kunnen vinken.
0: Nu het zo zegt, het is eigenlijk wel heel herkenbaar.
1: Ja.
0: Want ik hoor dit eigenlijk best wel vaak.
1: Ja.
0: Dat mensen gewoon willen trouwen om het feestje of omdat ze de destination wedding willen. Of omdat ze die lehenga willen dragen van die designer.
1: Ja.
0: En niet zozeer omdat ze met
1: de liefde iemand van hun leven
0: een leven lang committed willen zijn.
1: Ja, raar is dat.
0: Heel raar.
1: Heel raar.
0: Nee, ik had geen planning, maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik wel een Pinterest board heb.
1: Voor?
0: Gewoon met dingen die ik leuk zou vinden.
1: Bijvoorbeeld je bruiloft en zo.
0: Ja.
1: Ah.
0: Bijvoorbeeld wedding invite.
1: Oh ja.
0: Dat kan toch echt best wel heel mooi zijn. Van de Indiase wedding invites en zo.
1: Mhm.
0: Ook heel duur.
1: Dus dat sowieso. Je hebt ook nog dure smaak.
0: Ja.
1: Daar ga je al, ja.
0: Dus of het daadwerkelijk gaat gebeuren of niet, dat is twee, zeg maar.
1: Daar
0: maar
1: gaat
0: ik heb
1: het
0: wel
1: niet om.
0: Een vision.
1: Ja.
0: Een bepaald beeld, zeg maar, van wat ik wil.
1: Oh, dat heb ik ook wel. Ik heb geen Pinterest-bord of zo, maar ik heb wel in mijn hoofd van, oh, maar zo moet de jurk ongeveer uitzien. En dit soort zaal lijkt me mooi en dit soort decoratie.
0: Toch?
1: Ja. En ik denk dan, die wedding invites, die maak ik zelf wel. Niemand gaat kunnen doen wat ik wil doen.
0: Ik dacht oprecht bij een paar. Dit gaat Leo beter kunnen doen. Laat me dit opslaan als inspiratie.
1: And then let her cook something.
0: Maar dat soort dingen heb ik dus wel bedacht.
1: Ja.
0: Maar niet de gedachte van, oké, als ik zo oud ben, dan dit en dit en dit.
1: Dan moet er iemand zijn om al die dingen uit te voeren.
0: Nee.
1: Nee.
0: Want hoe ga je dat plannen?
1: Ja, je kan dat niet plannen.

0: zijn in sommige dingen nog steeds heel praktisch dan.
1: Ja.
0: Ook al heb je misschien degene gevonden. Je bent alsnog heel nuchter en heel praktisch en heel rationeel met oké, dit en dit is dan logisch.
1: Ja. Het moet toch wel logisch zijn. Ja. Ja.
0: En niet ten koste van alles.
1: Nee, niet gewoon van ik wil nu een destination wedding.
0: Wil jij een destination wedding?
1: Weet ik niet. Dat lijkt me gedoe.
0: Maar jij hebt toch geen hele grote familie?
1: Nee. Het zijn wel weinig mensen om over te vliegen.
0: Ja.
1: Nu zeg je iets. Ja.
0: Ik wil gewoon een keer een destination wedding meemaken. Onze allochtone familie zit te groot daarvoor.
1: Kan jij niet op allemaal verschillende plekken trouwen?
0: Weet ik als veel. Ik de rekening naar Elon Musk of zo kan sturen.
1: Oh ja. Dan nodig je hem ook gewoon uit. Wie weet krijg je wel een vet cadeau.
0: Ik kan liever dan die miljardairs van India uitnodigen.
1: Je ziet toch wel soms dat mensen dan gewoon invites sturen naar allemaal hele rijke mensen. Van misschien sturen ze wel een cadeautje of zo. En dat ze dan allemaal dure dingen krijgen.
0: Ik zie dat dus ook soms op Insta voorbij komen. Maar werkt dat echt?
1: Weet ik niet. Dat vraag ik me dus af. Is dat cap of is dat echt?
0: We hadden het kunnen proberen voor jouw 25e verjaardag.
1: Ja, nou, ik denk dat mensen eerder geneigd zijn om als je gaat trouwen iets te sturen dan per se voor een verjaardag.
0: Ook niet als je 25 bent?
1: Weet ik niet. Weet ik niet.
0: Help mij door deze quarter life crisis.
1: Oeh. Stuur mij sportkleding.
0: Ja, precies.
1: Stuur mij boeken. Geef mijn auto cadeau. Ook best.
0: Oh, ja. Dat is ook geen slecht idee.
1: Nee, toch?
0: Oh. Ja. Misschien moeten we toch maar even proberen.
1: Ja.
0: Gaan we proberen?
1: Ja, we hebben nog een paar uurtjes.
0: Postzegel zoeken.
1: Heel snel.
0: Laten we naar dit liedje gaan, dan gaan wij nadenken.
1: Ja.

0: Ik zei het net eventjes tussen neus en lippen door, maar jij hebt dure smaak.
1: Ik heb dure smaak,
0: jij
1: ja.
0: hebt dure smaak. Als maar meer...
1: ik kan er niks aan doen.
0: Nee.
1: Ik zie gewoon iets leuks en dan kijk ik op het prijskaartje en dat is altijd het duurste.
0: Ja.
1: Ik kan er oprecht niks aan doen.
0: Als er meerdere opties zijn en je weet de prijs ervan niet, dan kies je altijd de duurste.
1: Ik kan er gewoon niks aan doen.
0: Het is gewoon zo. Maar times are changing.
1: Ja.
0: Jij let nu op je geldjes.
1: Ik let op mijn centjes.
0: Ja. Vraag haar niet om dingen te doen. Ze heeft geen geld. Ze gaat nee zeggen.
1: Ik heb ook geen ruggengraat. Dus je moet het me gewoon niet vragen.
0: Nee. Als het leuke dingen zijn, moet je gewoon niet vragen. Want dan gaat ze ja zeggen terwijl ze eigenlijk haar centjes wil sparen.
1: Ik wil eigenlijk gewoon sparen, inderdaad.
0: Ja.
1: Stekken.
0: Ja.
1: If you will.
0: Want we moeten ooit, echt ooit, een huis kopen. Een keer. Ooit, at some point, eventually, misschien...
1: Ja.
0: Als de sterren goed staan, et cetera, ja, et cetera.
1: Als Trump zich een beetje gaat gedragen weer. De
0: als rente
1: weer...
0: normaal.

0: normaal doet.
1: Ja, precies dan.
0: Ja.
1: Mogen die dag ooit komen?
0: Ja. Misschien, eventueel.
1: Maar als die dag komt, moeten we prepared zijn.
0: Ja.
1: Ja. En het eerste deel van dit jaar is nogal duur geweest.
0: Is hoger uitgevallen dan geraamd.
1: Precies. De begroting die klopte niet helemaal. Zeg maar Prinsjesdag 7.0. Nee, grapje. Ja. Maar,
0: maar er is nog niks gelekt, jongens. Er is niks gelekt.
1: Nee, er is niks gelekt. Maar gewoon, en de decembermaanden komen zo meteen eraan. Het
0: ook weer
1: Sinterklaas
0: zijn,
1: en kerst en heel veel verjaardagen en zo.
0: Ja.
1: En dan gaat het best wel snel.
0: Ja, het tikt wel aan.
1: Ja.
0: Vooral als je ook van eten houdt, hè?
1: Huh? Huh? Ja, maar kijk, dat is het enige waar ik niet op let. Daar heb ik geen rug.
0: Als jij het lust, dan lust je het. En dan ga je gewoon kopen.
1: Ik kwam de laatste tijd met boodschappen. Mijn moeder had me gestuurd naar de supermarkt. Onze favoriete supermarkt, Leonie. Dus ik kwam daaruit. Ik had door die boodschappen. Ja. Ik had sapjes en zo gekocht. En mijn moeder was, heb je daar echt 4 euro voor betaald? En ik was van, ik weet niet, ik heb het gewoon gepakt.
0: Ik had zin in die.
1: Ik lust dit, ik heb dit gepakt. Dus dan let ik weer niet op.
0: Nee.
1: Maar anders zit ik echt op mijn centjes nu.
0: Ja, maar ik eet ook mijn geld. En verder gaat er niet zoveel uit, dus tenzij het cadeautjes zijn of zo.
1: Ja.
0: Maar ik eet mijn geld.
1: Precies dat.
0: Zo stom.
1: Nee, maar de dure maanden komen eraan.
0: Ja.
1: En als je dan iets wil doen, dan is het gewoon duur. Want je gaat sowieso een keer uit eten gaan en weer.
0: En als je op een gegeven moment kerstvakantie hebt, dan wil je ook een keer iets leuks doen.
1: Ja.
0: En in eind van het jaar komen ook vaak leuke films uit.
1: Ook,
0: ik weet niet wat dat is.
1: Ook
0: er komen
1: inderdaad
0: altijd leukere films uit einde van het jaar.
1: En eind van het jaar is ook de silver.
0: Oh.
1: Dus dan kost het minder geld.
0: Oh.
1: Dan besparen wij
0: geld. Girl, dan verdien je geld.
1: Dan verdienen wij geld. Maar dus alles wat we nu sparen, kunnen we dan uitgeven.
0: Kunnen we dan uitgeven.
1: En kunnen we meer van kopen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het gewoon hele goed. Oh, weet je wat ik laatst iemand hoorde zeggen?
0: Oh god, wat hoorde je?
1: Ik heb het geappt naar jou. Oh my god.
0: Ja.
1: Mensen die zwarte koffie drinken, die leven zuiniger.
0: Ja.
1: Want die hebben alleen zwarte koffie nodig, zeg maar. En geen melk en geen suiker.
0: En die hoeven ook geen bordje en geen lepeltje, want ze hoeven niet te roeren.
1: Ja, dat zijn hele economische mensen, is mij verteld.
0: Oei.
1: Ja.
0: Maar hebben die mensen het leuk? Want koffie is überhaupt al niet lekker. En als je dan ook geen melk of suiker in doet.
1: Niet te drinken.
0: Nee. Dan is het leven een feestje, maar gewoon zonder slingers. Ook verdrietig.
1: Nog deze vergelijkingen. Toch? Nee, het leven moet wel een feestje zijn met slingers en met glitters en zo.
0: Maar wel slingers en dingen van de action.
1: Precies. Op budget nu.
0: Op budget. Als het binnen het kostenplaatje valt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar ik vond dat wel grappig, die uitspraak.
0: Ja, is het.
1: Oké, gaan we naar deze banger?
0: Ja.
1: Het is wel heel romantisch.
0: Ik ga het zetten, maar zet aan.
1: Oké, het is speciaal voor jou.
0: Oh.

0: Het is natuurlijk geen stamppot op Ujada Radio als we niet ook nog even een vraag beantwoorden waarmee we onszelf lekker exposen.
1: Vies zetten.
0: Ja, wordt dat gewoon genoemd. Onszelf slecht zetten. Want wederom, dat doen we nog steeds. Gepast en onpast.
1: Wat heb je bedacht voor deze week?
0: Wat zou je partner absoluut niet mogen zien als die nu je telefoon pakt?
1: Oh shit. Oké. Ervan uitgaande dat je partner gewoon je code en zo heeft.
0: Ja. Dat hij gewoon je telefoon kan pakken, wegrennen.
1: Want dat is wel normaal, vind ik.
0: Ja, vind ik ook.
1: Onze chat waarschijnlijk.
0: Ik zat te denken, onze chat met irritaties. Want daar worden vaak mensen met naam en toenaam gewoon geëxposed. En dan wordt het geanonimiseerd voordat we het erover hebben.
1: Dat is waar.
0: Of als een van ons dan wel met een soort van geanonimiseerde irritatie komt, is het altijd van, wie zei dat dan? Moet meteen het hele verhaal gedeeld worden. Dus dat zou wel een dingetje zijn.
1: Oké. Maar dat is ook de chat die ik alleen heb met jou, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Überhaupt onze gesprekken.
1: Ja. En ze mogen echt al helemaal niet terugscrollen naar 2012 of zo.
0: Nee.
1: Want ik heb dat nooit verwijderd. Dus ik denk dat ik heel erg ver terug ga scrollen.
0: Ik weet ook niet wat voor dingen daar allemaal nog zijn.
1: Ik ging een keer dus in onze gedeelde foto's kijken. Omdat ik een foto zocht.
0: Oh, dan kan je lang terug.
1: En toen zag ik echt foto's van huiswerken. Zo. Ik dacht, dit waren echt donkere tijden.
0: Oh mijn god, ja. Jumpscare?
1: Ja.
0: Hallo.
1: Het waren altijd foto's die jij dan naar mij had gestuurd, zodat ik kon overschrijven.
0: Ja, correct. Dat ongetwijfeld.
1: Dus ik denk dat een partner dan vooral mijn chats naar jou niet zou mogen zien.
0: Ja, ik denk hetzelfde.
1: Of mijn ChatGPT history.
0: Oh ja, allemaal domme vragen die daar dan zelf... Echt, of gewoon je Google search, vragen. Zeg maar. Of mijn rekenmachine. Wat is 3x3? Weet je wel, dat soort dingen. Dat ik ook denk, ja, you never know.
1: Jij hebt dieptepunt werkloosheid als je dat doet.
0: Mijn brein is niet meer gewend om na te denken. Dus soms moet je even checken, toch?
1: 3x3 is gewoon muscle memory, toch?
0: Ja. Het was een voorbeeld,
1: oké. Ik begon me even zorgen te maken, toch? Ik dacht, zometeen moeten we ingrijpen.
0: Jij was al meteen vacatures aan het zoeken van, zij moet weer aan het werk. Zij moet weer nadenken.
1: Ik dacht, waar is die situatie?
0: Get her out of the house.
1: Ja. Oh, ja, dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja. Maar hoeveel verder? Vind jij dat iemand, dat een partner mag weten? Qua pincode, code van je telefoon, bankgegevens, dat soort dingen.
1: Als het gewoon, zeg maar, echt een steady partner is,
0: ja,
1: dan... Ervan uitgaande daarvan alles, toch?
0: Ook je pincode van je pinpas?
1: Ja, waarom niet? Het gaat toch op vertrouwen dat je er geen misbruik van maakt?
0: Oh, ik zou het misschien wel pas doen als je echt getrouwd bent of zo, hoor.
1: Ja?
0: Ja. Mijn geldjes, hallo.
1: Misschien al eerder andersom. Ik wil zijn pincode wel hebben, maar die van mij niet.
0: Exact.
1: Zijn geld is ons geld, mijn geld is mijn geld. Dat idee,
0: feit,
1: zeg maar.
0: Feit. Ja.
1: Nee, ik weet. Maar ik zou bijvoorbeeld wel pas echt een gedeelde rekening en zo. Nadat je getrouwd bent. Want dat is gewoon te veel paperwork om te undoen.
0: Ja, precies. Dat is gewoon veel gedoe.
1: Ja.
0: Ja. Ik zou het ook niet erg vinden als iemand, zeg maar, kan zien waar ik mijn geld aan uitgeef. Maar een pincode voelt dan toch net. Weet niet. Mijn geldjes. Maar ja, wie betaalt er ook nog met een pincode?
1: Ja.
0: Letterlijk niemand. Ik doe alles met mijn Apple Pay.
1: Precies.
0: Dus dat is gewoon mijn gezicht. En. Ja, mijn wachtwoord is ook niet het meest veilige wachtwoord ooit. Dus als iemand dat weet, ja, kunnen ze ook alles doen.
1: Ik was dus op vakantie waar er geen Apple Pay was. En ik was van,
0: oh mijn god,
1: waar is die pas überhaupt? Had ik die pas gevonden. En ik was van, wat is dit?
0: Ja.
1: Wat hoort hierbij? Welke pincode?
0: Ik stond laatst bij een pinautomaat van, op welke manier gaat dat pasje in dat ding? Want er stond geen pijltje meer op. Soms staat er echt zo'n pijltje op van, je moet deze kant zo. Was niet.
1: Was niet?
0: Was niet.
1: Wat moeten we dan doen?
0: Wat doe ik dan? Contant geld ook.
1: Ja.
0: Soms denk ik daar ook over na. Van, dat is gewoon vies, hè?
1: Ja, het is kapot vies. Maar wij hebben allebei in de horeca gewerkt.
0: Ja.
1: Weet je hoe vaak ik mijn handen ging ontsmetten?
0: Ja.
1: Als ik contant geld had aangeraakt? Gewoon standaard.
0: Ik was daar bij die kraan ook. Elke keer mijn handjes wassen.
1: Ja.
0: Echt

0: dobara.
1: Ja, en ik had wel contantjes.
2: Ja.
1: Dood. Ja. Zeg maar, dat wordt niet gefixt.
2: Wij moeten nog een boot. Die kun je dan op het dak leggen. Voor als de dijken doorbreken, dan kunnen we in die boot gaan.
1: Oh, dat vind ik een hele goede reden. Een justified reason om een boot te kopen.
2: Doen we daar een noodpakket in. Voor 7 dagen ongeveer kunnen we een bootje varen.
1: Ja, oprecht?
2: Ja.
1: Nou. Oh, en we moeten dan het tweede hebben. En dan kunnen we geld vragen voor de mensen die op de boot willen. En dan wordt onze boot bekostigd. Ja. Oh my god, Leo.
2: Dit is een businessmodel. You heard it here first.
1: We hadden het misschien niet op nationale radio moeten vertellen. Want nu gaan mensen met ons idee.
2: Nee, als we in elke provincie eentje doen.
1: Oh ja.
2: Nou, een soort van punt.
1: Of meer in Zeeland en meer in Flevoland.
2: Langs watergebieden.
1: Zo, waar veel dijken en zo zijn.
2: Ja.
1: Oh, dat is echt goed. Maar nu hebben we ook een justified reason.
2: Ja, kunnen we gewoon een boot kopen.
1: Om een boot te kopen.
2: Dat is leuk.
1: Ja. Ja. Oh, dat vind ik echt heel goed van ons.
2: Nou, dat is flink geëscaleerd van een exposing vraag tot koop een boot en leg het op je dak.
1: Tot zover skeer zijn en geen geld uitgeven.
2: Ja, zo gaat het. Het gaat snel.
1: Oh, we moeten al afsluiten, Leo.
2: Ja.
1: Het gaat echt snel, een uurtje.
2: Het vliegt zo snel voorbij, maar wij zijn ook nog niet uitgepraat.
1: We zijn echt jappers.
2: Ja, wij gaan zo nog even een theetje doen, wandelen.
1: Wandelen is wel lekker, hoor.
2: Ja.
1: Het maakt me echt blij. Frisse
2: en
1: lucht.
2: Gratis, hè?
1: Gratis.
2: Kost ook geen geld. Je kan jij wel vragen om te wandelen.
1: Ja, dat...
2: Niet wandelen in de stad, maar wel wandelen.
1: We kunnen wandelen tijdens de fakkeloptocht van Diwali.
2: Ja, 1 november gaan wij sowieso wandelen.
1: En dat kost ons geen geldjes.
2: Nee, dus dan zijn we heel blij. Gratis komen wandelen.
1: Ja, en we krijgen fakkels.
2: Ja.
1: Dus dat hoeven we ook niet zelf te doen.
2: Nou, mensen.
1: Perfect.
2: Budget uitje.
1: Voor verkeerde mensen.
2: En
1: dan gaan we een boot kopen.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar.

0: is Ujala Live.
1: Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heer Heri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heer Heri, bonjo en

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken. En
2: Ujala Live.

0: top personnel.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek.

de grote prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de grote prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder file op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, suno walo. Mijn naam is Jairam. En dit is jouw Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station. Jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. De burgemeester laat weten dat er inmiddels namen van daders bekend zijn. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaat aanvallen op Oekraïne onverminderd door. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven, die afgelopen nacht
2: een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten.
1: In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast
2: op Russische tafels vuurwerk af te steken.
1: Gaat aanvallen op Oekraïne, laat weten dat er inmiddels namen van daders
2: bekend zijn. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de grote prijs van
1: Singapore gewonnen. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaat aanvallen op Oekraïne, onverwacht door. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de grote prijs van Singapore gewonnen.
3: En tot zover de headlines zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein.
4: Dames en heren, 24 uur per dag.
3: 7 dagen in de week.
4: De Ujala-trein
3: rijdt
4: 24 uur per dag.
3: 7 dagen in de week. Zonder vertraging.
4: Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Zonder vertraging. Einde 10

Festival Live. Festival Live vanuit de zon 1 november in Meervaart. Jabberjazz Concert. En natuurlijk vanaf half 3 Wakkel op Toch Kezaar. Meervaart Theater Mee. Jabberjazz Concert van de Valhei. Zon 1 november in Meervaart. Wakkel op Toch Jurhonge. Jabberjazz Concert. En natuurlijk vanaf half 3 Wakkel op Toch Kezaar. Wakkel op Toch Kezaar. Meervaart Theater Mee. Jabberjazz Concert van de Valhei. Andrew Roy. Wakkel op Toch Jurhonge. Meervaart Theater Mee. Met Jabberjazz Concert.

Sas van Skorting. Dus toen wacht Pegrielina, wacht die nekker. Zondag 1 november in de Meervaar. DJ Aan van Meijs op Oejana Radio. Vandra van Meijs, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Oejana Radio. Dus, door wie wagen we wel eens doorgaan? Door wie wagen we wel eens doorgaan? DJ Aan van Meijs, contact op Oejana Radio. E-mail, info@oejana.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Oejana Radio.

0: Radio.
1: Coachella Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Coachella Radio gaat overal met je mee. Coachella Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Coachella Radio gaat overal met je mee.
2: Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het eerste voorstel voor de EU-meerjarenbegroting.
3: Dit is het Ojala
2: Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel
3: van Financiën. Van
2: bijna het weten dat Nederland
3: euro
2: niet akkoord gaat.
3: Nederland wil
2: samen met vijf andere EU-landen
3: EU-meerjarenbegroting
2: meer bezuinigen.
3: Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen
2: geeft op het commissievoorstel
3: en defensie.
2: Bijna 2 biljoen euro.
3: Politie onderzoekt momenteel
2: Nederland
3: de
2: brandstichting wil,
3: in het
2: vijf andere EU-landen
3: bij een spoorbrug in Rotterdam
2: bezuinigen van afgelopen
3: en nacht wil dat het budget
2: sabotage en
3: kwaad worden niet uitgesloten.
2: Concurrentiekracht
3: en via camerabeelden
2: onderzocht.
3: De politie onderzoekt
2: momenteel
3: de brandstichting
2: in
3: een technische
2: ruimte
3: rond half
2: drie ontdekt door een aannemer van
3: Rotterdam
2: Delfshaven.
3: Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus.
2: Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten,
3: waarbij president Trump sancties over Russische diesel

0: Verstappen heeft de sprintrace van de grote prijs van Singapore gewonnen. Hij blijft de Ferrari dus zeker door 12 doden, waaronder drie kinderen, ruim voor de 16 mensen.
1: Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace
0: naar vermisten. Het is een tweede overwinning van
1: Verstappen seizoen. Heeft de sprintrace
0: afgelopen weekend
1: van
0: de grote prijs van Singapore gewonnen. Kimi Antonelli, die als Lewis eindigde, en behoudt de leiding in het wereldkampioenschap.
1: Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace.
0: En zijn tweede overwinning van het seizoen.
1: Vanmiddag afgelopen weekend
0: van de grote prijs van Bahrein. Met vooral in het noorden,
1: Kimi Antonelli, die als vierde eindigde,
0: behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. 14 graden.
1: Tot slot
0: het
1: weer.
0: Nieuws op Ojala
1: en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met
2: vooral in
1: het noorden,
2: kans op onweer
1: en zware windstoten. Temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.
2: Radio.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Kopkaarten voor de Diwali Festival of Lights.
2: De mooiste hits.
3: Voor zondag 1 november via newfound.nl.
2: Tickets
3: vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november.
2: Kopkaarten voor de Diwali Festival of Lights.
3: In de Meervaart.
2: Voor 1 november via meervaart.nl.
3: Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina.

Radio. De historische zaal van Nederland. Via Nederland en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Radio. Always shining.

is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Den Bosch Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten.

Ja, de ultieme jeugdsong. Uit de film Student of the Year. Je Giovanni, hij Divani. Ha, Merirani, Roek, Jaorani. Heerlijke Feel Good Ghana speciaal voor jullie geselecteerd op deze heerlijke dag vandaag. Non-stop mega hits. Dhamaka Ghana Kisat. Whatever you do, keep it on Ujala Radio. Heerlijke, heerlijke entertainment. Amit Jairam Kisat.

0: Dil Que Pas, directed by Sonny Deol. En in de hoofdrol, de zoon van Sonny Deol, dat is Karan Deol. En het is tegen zijn eerste film. De eerste film van de zoon van Sonny Deol. Directed by Sonny Deol. En in de hoofdrol, de zoon van Sonny Deol, dat is Karan Deol. En het is tegen zijn eerste film. De eerste film van de zoon van Sonny Deol. Ujala Radio, hey, Sunwalo. Je hebt heel aap, of wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van je dag vandaag. Je radio staat aan. Dat betekent genieten, geblazen, lekker enthousiast worden van de Ujala Radio hier op de playlist. Je hebt heel aap, of wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van je dag vandaag.
1: I hope you enjoy the Ghana.
0: Je radio staat aan. En dat betekent genieten, geblazen, lekker enthousiast worden van de heerlijke Ghana hier op de playlist. Ik zou zeggen, geniet ervan. I hope you enjoy the Ghana. And I hope you enjoy Ujala Radio.

Ja, 7 jaar later kwam deel 2 uit de film Student of the Year. Deel 2 in 2012 kwam versie 1 uit. En 2019 was het tijd voor deel 2. Met in de hoofdrol Tiger Shroff, Tara Suteria en Anaya Pandey. En dit is uit de film Kabir Singh. Een heerlijke lovely gana, een heerlijke lovely song. Aur gana ka naam hai Mere Sonia. Ja, een heerlijke top gana. En als je het aan mij vraagt, prachtige song met Sona Chireya potentie. Ja toch? Had net zo goed ook onze Sona Chireya kunnen zijn.

मेरे सोनिया सोनिया वे. फिल्म का नाम है कबीर सिंह एंड deze film vertelt het verhaal van Kabir Singh. Een erg succesvolle, maar drankverslaafde chirurg. En dan slaat het noodlot toe en wordt de situatie nog ellendiger. En het komt omdat de vriendin van Kabir, genaamd Priti, wordt gedwongen om met een andere man te trouwen. Ja, een drama/actiefilm. Filmkanaamraha Kabir Singh. Mooie song zit in deze film. Ja, de perfect songs on Ujala Radio. On the lovely Ujala Radio. Ja, trek hier whatever you do. Keep it on Ujala. Ujala Radio, Amit Jairam Kesat. Heerlijke Ghana, dit keer uit de film Phantom, Afghane Jalebi.

अफगान जलेबी मशूक फरेबी ख्याल तेरा दीवाना. Het is de stem van Pritam, gebracht uit de film Phantom. Het jaar 2015 was dat toen deze film uitkwam. Met Saif Ali Khan en Katrina Kaif in de hoofdrol. Filmkanaam heet Dream Girl.

Ja, en ook dit nummer is afgeleid van een ander nummer uit het jaar 1987. Uit de film Parandharam. Mohi ai na jagazelaj me itina zor ze na ji aj. Maar dit is uit de film... filmkanaam heeft War. Subhantak ma ki meri baat tu ai ze zor ze na ji aj ki ghungaru toot gayi. Een heerlijke Ghana, een heerlijke feel-good Ghana. En je hoort hem hier, hier en alleen hier bij Ujala Radio. Een heerlijke actietriller. Filmkanaam Raha War. Met in de hoofdrol Hrithik Roshan, Tiger Shroff en Vani Kapoor. Jahan bhi aap, wat je ook aan het doen bent, I hope you enjoy the Ghana. Here on Dunya Ka Mashoor Hindustani Hit Station, Super Radio, Ujala Radio is de naam. Arisbar film Metro se, Ghana ka naam hai Indino.

है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत तू ख्वाब सजा तू जी ले जरा फिल्म का नाम है लाइफ इन अ मेट्रो gebracht in het jaar 2017 deze heerlijke Bollywood musical drama film met in de hoofdrol niemand minder dan Shilpa Shetty. Ja, ik moet zeggen, ik heb haar zo lang niet in een film gezien en nou moet ik zeggen dat ik niet helemaal bij ben met alle films. Maar volgens mij, als ik het goed heb, maakt ze niet meer zoveel films als vroeger, hè? Wat ik wel voorbij zie komen van Shilpa Shetty is heel veel trainingfilmpjes waarin ze allerlei oefeningen doet. Wat allemaal goed is voor je lichaam, goed voor je gezondheid, goed voor je body. En ik moet zeggen, eerlijk is eerlijk, Shilpa Shetty ziet er nog steeds heel mooi uit. Het lijkt erop alsof ze niet ouder is geworden door de jaren heen. Uit de film My or Mr. Right, de stem van Bappi Lahiri. In deze bekende Ghana, Yarbina Chaine Kahare.

सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। यार बिना चैन का हरे, प्यार बिना चैन का हरे। Ja, geweldig. Lekker deze remix gaan. Een heerlijke feel-good gaan aan de one and only Ujala Radio. Met hoe Ami Jaram. En samen genieten we van de heerlijke gevarieerde Ghana. Ghana om lekker energie van te krijgen. Ghana waar je lekker enthousiast van wordt. En tussendoor genieten we ook een beetje van rustige Ghana, toch? Zo doen we dat hier bij Ujala Radio. Ik zou zeggen, geniet lekker van je dag. En geniet lekker van de gevarieerde heerlijke songs.

मेरा सूफी इश्क है माहिया, फिल्म का नाम है चिकन करी लाओ, इट इज द विथ फ्रॉम द किप कैरी, या दैट बताइए तो लेटलक तो फिल्म का नाम है चिकन करी लाओ, मेरा सूफी इश्क है माहिया, ja, ik moet het wel goed uitspreken, toch? Heerlijke Feel Good Ghana on the Lovely One Ujala Radio. Jahab, Johab, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de heerlijke gevarieerde songs hier bij The One and Only. Uit de film Don. Ja, je weet het nog wel, toch? Met Shah Rukh Khan in de hoofdrol. Is dit Aadje Kerat? Ja, was een top Ghana in die tijd. En nog steeds kunnen we er lekker van genieten. Van de heerlijke tonen, van de heerlijke beat, van de lekkere tekst. Aadje Kerat.

तन भी है मन भी है पिघला हुआ, आज की रात होना है क्या पाना है क्या। Gebracht uit de heerlijke actietriller. Film ka naam het Don uit het jaar 2006. Met in de hoofdrol Shah Rukh Khan samen met Priyanka Chopra en Arjun Rampal in de hoofdrol in de film Don. Organica namra ha Ajiki Raad. Hier bij de one and only Ujala Radio. Heerlijke gevarieerde Ghana speciaal aap sabikilie. I hope you enjoy the Ghana. Amit Jairam Kesat. Jahab Joab, blijf lekker genieten zou ik zeggen. Uit de film Pulpul Dilkepas, de stem van Monali Thakur, Eshking en Tanish Bakchi, is dit de heerlijke, heerlijke ontspannen Ghana. Organica naam he Hoja Awara.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het eerste voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gaza-stad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, the keihard, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Head. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo en cassavebrood.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij anderhalve week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. Temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten oponthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujjalalar her, zondag 1 november ko, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in aur. Ujjalalar her, Suriname Diska Wahikalakara. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

live on stage. Sanjay Jodha. Zondag 1 november. Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap. Wacht bij Gerilina. Oude bij ticket aap. Gerilina hier via meervaart.nl. Aur ha. Apkibar. Staspas korting nahega. Dus ticket gedaan. Bouti zuste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Live on stage, Mouse Me Roy, zondag 1 november, Meervaart Theater mee, Ujjalaka, Diwali Festival of Lights, onder begeleiding van Avishkar. Ticketaap, wacht bij Grilina, koop je tickets op tijd via meervaart.nl of op Kibar, staatspaskorting nahenga, wacht bij, aap op naar ticket Grilina. Het is vanaf €15, al die zesdagen.

Zondag 1 november, Diwali Festival of Light. Ujjalalari heen meer van theater meer. Toki Aukepri en live on stage. Indru Neil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas vanaf 15 euro staspas korting na hega. Dus wacht per op een ticket grillen. Live on stage, Indru Neil Roy.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. En laat de zon zich ook zien. De temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard euro te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting. Nederland en vijf andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. Bij twee Israëlische aanvallen in Gaza zijn vijf Palestijnen gedood, waarvan vier bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf na een ruzie met bondscoach Jorge Jesus. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.
3: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die weinig vertraging opleveren. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, daar heb je wel een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40.

0: En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl
0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3:00 middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Mahiawe Sonia. Ja, de prachtige mooie stem van Atifa Slim. Tot zover de reclamebreak. En met dit nummer beginnen we dit uurtje hier bij Ujala Radio. Meho Ami Jeram. En samen genieten we van de heerlijkste Ghana. Dit is Ujala Radio. De beste tijd voor ontspanning. En ja, de beste tijd voor ontspanning is vaak het moment dat je er geen tijd voor hebt, maar nu maken we er toch eventjes wat tijd voor. Ja, ben je onderweg? Rijd dan voorzichtig. Zit je in de auto? Houd twee handen aan het stuur en twee ogen op de weg en twee oren bij je favoriete radio. Want ja, door je luidsprekers, ja, daar komen de beste nummers, die komen door jouw luidsprekers in de auto. We zijn relaxed, we zijn ontspannen. En we hebben geen stress aan ons hoofd vandaag. Ja, dat is wat deze dag vandaag met zich meebrengt. De heerlijkste Ghana gereed, ook dit uurtje. Arisbar Solo Lela.

घर ले जा प्यार का थैला, I'm flying a solo Leila. Ja, de stem van Ipsita on the vocals in deze heerlijke single song release Ghana hier bij Ujala Radio. Ja, maak er een mooie dag van. Zorg voor een heldere geest. En zorg vooral goed voor jezelf. Als je goed voor jezelf zorgt, ja, dan ga je jezelf, dan ga je je vanzelf beter voelen. Ja, dan ga je betere keuzes maken en dan ga je ook mooiere dingen ontdekken.

Ja, de stem van Bilal Saeed en hij is geboren in Pakistan en komt uit een Punjabi familie. Ja, hij is al heel wat jaren actief bezig, maar vooral de laatste jaren begint hij steeds meer bekendheid te krijgen. En we genieten volop van zijn prachtige mooie stem. De stem van Bilal Saeed, geboren in 1988. Ujala Radio, hij is zo nu allemaal Amit Jairam, or Jahan Bioab, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze prachtige, mooie dag.

Ja, de beste hits hier op je favoriete radio. Heerlijk ontspannen Ghana Ghana om lekker van je dag te genieten. Het zijn de heerlijkste Ghana uit Bollywood. Maar tussendoor hebben we ook wat local Ghana. Zoals deze, de stem van Jay in Teri Meri. Ik groep zo het lovely Love Ghana. Ghana, om eventjes je ogen bij dicht te doen en even lekker weg te dromen.

Suraj Dubhane, ja, die komt uit het jaar 2014, afkomstig uit de film Roy. En in de track hoor je de stem van Arijit Singh samen met Aditi Singh Sharma on the vocals. Ja, en dit was de remix versie van de Ghana Suraj Dubhane.

Ja, muziek brengt je geest tot rust als het stormt in je gevoel. En het is de muziek die begint daar waar de woorden stoppen. En dat heb ik altijd weer teruggevonden in alle mooie Bollywood-nummers. In al die mooie Bollywood-teksten waar ze heel mooi met woorden kunnen spelen.

Ja, en iemand die ook prachtig goed en mooi met woorden kan spelen is niemand anders dan Atif Aslam. En je hoort hem ook in deze Ghana Ajnabi. Ja, één van mijn favoriete nummers hoor. Ajnabi van Atif Aslam.

या नीले नीले अंबर पर, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए. Ja, een heerlijke cover gaan naar de stem van, ja, van de formatie Sunim. Ja, je hoort het hier bij Ujala Radio op deze heerlijke, heerlijke dag als vandaag. Heerlijke Ghana, heerlijk gevarieerd. En zo is ook deze dag vandaag. Ja, Sunwalo Meho Amit Jairam. Ik hoop dat je geniet van de mooiste Ghana die ik hier zo geselecteerd heb op mijn playlist. Ik geniet in ieder geval en ik hoop dat we samen blijven genieten.

ना यकीन था पहले पहले ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है शायद. या फिल्म का नाम है इट्स माय लाइफ. Ja, de productie voor de film was eind 2007 begonnen en de film was in 2008 klaar met filmen. Maar ja, omdat er geen kopers op de distributiemarkt waren gevonden, werd de film in 2020 rechtstreeks op Z-Cinema uitgebracht. Ja, geen bios release, maar gewoon 12 jaar later op televisie.

तेरा बगैर लग दे दुनिया सहर ja, de stem van Diljit Dosanjh. Ja, inmiddels niet weg te denken. Ja, hij begon al op zeer jonge leeftijd met zingen. En zelfs toen hij nog maar een tiener was, kon hij bij lokale gurdwaras, kon hij daar zingen. En zijn hit Proper Patola. Ja, Proper Patola, die ken je ook nog wel waarschijnlijk. Ja, dat was een van zijn eerste Punjabi nummer hits. En was ook het eerste Punjabi nummer van hem op Vevo. Ja, Diljit Dosanjh, inmiddels niet meer weg te denken uit Bollywood.

Ja, de heerlijke beats, de heerlijke hits van DJ Chetas, geremixed in deze fantastische Ghana. Ja, ik zeg ik heerlijke Ghana op deze prachtige mooie dag. We zijn ontspannen, we zijn relaxed en we genieten van de beste Ghana op Ujala. Ja, het is Mero Rapkesat hier bij Ujala Radio, Orbobi Amit Jairamkesat. Ja, dit uurtje genieten we nog verder van de heerlijkste Ghana die ik hier zo gereed heb staan op mijn playlist. Uit de film Kandani Shefakana. De stem van Bacha, Anand Milind en Tulsi Kumar on the vocals.

0: Rout Odin. Subh aur sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Binnenkort jarig, door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3:00 middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Koopje kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Zwitsers bergdorp Kandersteg onder toezicht door gevaarlijke rotsmassa die kan verschuiven. Polen voert massale veiligheidscontroles uit na derde aanval op school in één week. 18.000 kippen komen om bij grote brand in legpluimveestal in Zeeuws-Vlaanderen. NSC-bestuur treedt af na chaotische ledenvergadering vol interne conflicten in Breda. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020 3630808. दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे. हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een heerlijke Ghana vol met energie, vol met power. Een perfecte Ghana om dit uurtje een heerlijke boost te geven. Ja, Ghana Kanaam heeft voor de stem van Yo-Yo Honey Singh. En soms heb je maar één beat nodig om je hele dag op te laden. Ja, en dit is de beat samen met Yo-Yo Honey Singh. Ja, zo beginnen we dit uurtje. Komt uit de film Kis Kis Kop, Pyar Karu, deel 2. Met Kapil Sharma in de hoofdrol. En hij kwam in december 25 uit in de bios. Ja, een lang verwachte comedy was dit dus. Met onder andere Kapil Sharma in de hoofdrol. En ja, een heerlijke Ghana waar je ook lekker op kan meebewegen. Het is een van de eerste tracks van Yo-Yo Honey Singh die direct in clubs wereldwijd werd opgepikt. Ja, komt dus door die kenmerkende mix van Punjabi beats en die heerlijke rap van Yo-Yo Honey Singh. Ja, je bent afgestemd op de one and only Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio, Arwabi Amit Jairam Kesat. Het is natuurlijk Ujala Radio. De heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort ze natuurlijk allemaal hier. Orisbar, Karan Ojala, samen met Bacha on the vocals in deze players. Tippy tippy tap, sawa ki kalai, saadati na ki net. Gita di machine, bad boy on the track.

Ja, de fans wilden het al heel graag heel lang samen zien. En die wilden samen Bacha en Karen Audjela zien samenwerken. Ja, en 21 december 2022 was die toen uitgebracht. De Ghana Kanam Hit Players als onderdeel van Bacha's album 3 AM Sessions. Ja, een heerlijke groovy beat. Een heerlijke Punjabi flavor hier op Ujala Radio. Ja, soms heb je maar één beat nodig om je hele dag op te laden. En deze beat van de Ghana Players van Bacha en Karen Audjela, ja, die doet dat dubbel. Ja, we genieten van de heerlijkste hits. Ghana die je energie geeft. Ghana die je een beetje laat bewegen. Maar soms ook heerlijke Ghana die je even doet wegdromen. Ghana die je even aan het denken zet. En Ghana die je even goed laat luisteren naar de songtekst. Ja, zoals Ranga Ishika uit de film Barimia Chotimia. Een prachtige, heerlijke, mooie Ghana, gezongen door Vishal Mishra on the vocals.

Je laat je meevoeren door liefde en door kleur. Cherhade Rangaishkeka. Je komt dus uit de film Baremia Chortemia. Het combineert warmte, romantiek en heerlijke ritme. En dat allemaal met de prachtige mooie stem van Vishal Mishra. Je komt dus uit de film Baremia Chortemia. En die werd rond Eid 2024 uitgebracht. Wat in India vaak een moment is voor grote massale films en spectaculaire premières. En deze film die bracht dan ook twee Bollywood actiehelden samen. Namelijk Akshay Kumar samen met Tiger Shroff. Ja, een legendarisch team dat het opnam tegen een gemaskerde vijand. Ja, een beetje zo'n actie-duo-movie. Ja, de mooiste hits en de beste Ghana. Ik heb ze allemaal hier en je hoort ze hier bij Ujala Radio, waar liefde kleur krijgt. Ja, liefde krijgt kleur en de melodie die voelt dan als zonsondergang in je hart.

Ja, een prachtige, heerlijke Ghana. Chulo jo mujhe tum kabhi, raak me alsjeblieft eens aan. Een heerlijke romantische tekst met zachte rockmelodieën. Ja, dit soort stijlen noemen ze indie rock. Ja, is ook een nieuwe categorie. Een combinatie van romantiek samen met zachte rockmelodieën. Is dus van de Indiaanse band The Local Train. Ja, uitgebracht op 25 september 2015. Gaat al een tijdje mee. Ja, je hoort de diepe verlangen en de onrust van iemand die wacht op zijn geliefde. En dit nummer is zo populair omdat heel veel mensen wel iets hiervan kunnen herkennen. Namelijk het wachten, het verlangen, maar ook het vasthouden aan herinneringen aan een geliefde. Ja, het is iets waar veel luisteraars zich gemakkelijk in kunnen herkennen. Ja, Ganeka Namra Hachulo van de Indiaanse band The Local Train. En valt dus in de categorie soulvolle, heerlijke indie rock Ghana. En natuurlijk hebben we ook de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel in de categorie hele fijne, heerlijke meezing Ghana. Ja, de stem van Sunidhi Chauhan, Sajana Vis Sajana. Je kan deze vast wel even meezingen, toch?

Ja, ik zei het al, het is in de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel eentje in de categorie die heerlijk is samengesteld. Gunnar Kanam is Sajana Wis, Sajana, de prachtige, mooie, romantische stem van Sunidhi Chauhan. Ja, het begon ooit als een klassieke liefdesballet in de film Chameli. En inmiddels leeft het voort in nieuwe, energiekere versies. En hij werd ook gerecoverd in het jaar 2024 in de film Vicky Widyaka Wovala Video. En zo zie je maar. Zo gaat hij maar door en blijft hij voortleven. Ready for this. Je kan ook niet anders met die prachtige, expressieve stem van Sunidhi Chauhan. Ja, de beste hits zijn de heerlijkste Ghana. En deze is ook in de categorie Oh God. Je weet wel. Een heerlijke Punjabi flavor is helemaal gerecoverd in de film Dhurandhar. Ja, uit het jaar 2025 klinkt weer helemaal fris. Klinkt weer helemaal energiek. Is weer helemaal van deze tijd.

Ja, je voelt de energie, je voelt de kracht. Het is moderne hip-hop en een combinatie van heerlijke Punjabi beats. Ja, het past bij de intensiteit, bij de actie, bij de gehele sfeer van de film Dhurandhar. Ja, ik heb de film gezien, ik zou het je zeker aanraden. Een heerlijke actietriller met onder andere Ranveer Singh in de hoofdrol. Een movie die absoluut niet mag ontbreken op je lijstje. Ja, deze Ghana verscheen al vlak voor de release van de film. En het zet meteen de toon voor het verhaal dat vol actie is gepompt. En dan heb ik het dus over de film Dhurandhar. Ja, het originele kennen we al veel eerder. Zo begin jaren 2000. Een heerlijke Punjabi Ghana na de Dil Paradesi Nu. Ja, maar deze is dan weer opnieuw bewerkt met moderne beats. Heerlijke rap elementen die perfect passen bij een verhaal vol actie. Ja, kwam dus uit de film Dhurandhar uit het jaar 2025. Met onder andere Ranveer Singh in de hoofdrol. Ja, je bent afgestemd on the one and only Dunya Ka Mashhoor Hindustani Hit Radio. Mehu Amit Jairam en ik hoop dat je geniet van de heerlijkste hits. Ja, de playlist is volgepompt en zo gaan we nog eventjes lekker door dit uurtje.

Ja, komt dus uit de film Didipjaar deel 2. En Ghana ook weer met heel veel energie. Een mix van pop Ghana en traditionele Indiase elementen die hoort in deze Ghana. Ja, het liedje draait om het vieren van vrolijkheid, van levensvreugde. En plezier hebben met vrienden, maar kan ook met geliefden. Ja, een vrolijke Ghana die we heerlijk hier zo aanzetten bij Ujala. Ja, het leert ons koesteren van kleine geluksmomenten in het leven. Ik zeg mooi mooi Ghana, groep Surat Ghana, Isbar, de stem van Arijit Singh uit de film Animal. Ghana kanam he is

ब्यूटीफुल सॉन्ग, खूबसूरत गाना, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, ये hoort het Satranga. En het suggereert zeven kleuren zoals een regenboog. En daarmee staat het symbool voor de verschillende vormen van emoties die je herkent in de liefde. Het loopt van vreugde tot aan verdriet en alles wat je daartussenin kan vinden. Ja, en prachtig mooi gezongen, zachte melodieën, diepe emotie en de prachtige, mooie, kenmerkende stem van Arijit Singh. En dat maakt het toch wel tot een van de mooiste nummers uit de film Animal. Ja, ook weer een hit movie uit het jaar 2025. Ook een movie, ook een film die je gezien moet hebben. Ja, komt dus uit het jaar 2023. Ik moet het wel goed zeggen. Ik was eventjes een klein beetje in de war. Ja, kan gebeuren. In ieder geval, het gaat niet mis met de heerlijkste hits en de beste Ghana. Romantische Ghana, heerlijke emotionele nummers, gecombineerd met een heerlijke energieke beat. Ja, ik heb het allemaal bij me. Leuke, energieke, feel-good Bollywood Ghana. Alles staat hier zo op mijn playlist vandaag.

Ja, Gunnar Kanaan, Hippolpol. Een verlangend liefdeslied dat de pijn en de schoonheid van gemis prachtig mooi samenbrengt in deze Ghana. Ja, en Ghana, dat heerlijk blijft hangen. En dat is helemaal niet erg. Ja, elke seconde telt als je hart bij iemand is. Het leeft, je voelt het, je houdt het vast. Pal, pal. Ja, een heerlijke Ghana, een heerlijke romantische Ghana. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort ze altijd hier bij Ujala Radio. Ik heb op dit moment hier zo op mijn playlist Neha Kakker samen met Yesser Dasai. Ghana kanaam he Dilko Karar Aya.

Ja, een romantische liefdesgana, gezongen door Neha Kakker samen met Yasser Desai. Ja, prachtig mooi gezongen. Dilko Karar Aya. Ja, wanneer je hart vrede vindt, ja, dan fluistert elke seconde liefde. En elke adem, die voelt dan alsof je thuis bent. Ja, prachtig, mooi en heerlijke, zachte en romantische ballad. En het gaat natuurlijk over liefde die je hart kalmeert. En vervolgens je leven helemaal compleet laat voelen. Ja, de heerlijke, mooie stem was dat van Neha Kakker samen met Yasser Desai on the vocals. Brengt ons nu naar de film Metro. Live in de Metro in Dino. Ja, en het is ook weer een prachtige mooie Ghana-organica naam Hekaide.

लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे. Ja, prachtig mooi. De herkenbare stem van Arijit Singh. Ja, en dit nummer vangt precies dat gevoel van liefde met al zijn pijn en met al zijn schoonheid. Komt dus uit de film Live in a Metro in Dinosé. En dat is een prachtige mooie kana gezongen door Arijit Singh. Ja, ware liefde voelt niet alleen als geluk, maar als thuis. Zelfs in elke storm. En zo is dat. De stem van Nikita Singh samen met Mika Singh on the vocals. Op dit moment hier op mijn playlist. Organica naam heeft Folk and Rock. Ja, ook zo'n energieke Ghana met een heerlijke beat. Een Ghana waar je zeker niet op kan stilzitten, maar vanzelf op gaat bewegen.

Ja, we kunnen dit allemaal wel een stukje meezingen. Churalia heet Tumne Jodilko. Het is een klassieker. Uit de romantische Bollywood movie Yaroki Barat. Destijds gezongen door Asha Bhosle en Mohammed Rafi. Ja, toch wel een van de meest geliefde liefdesduetten ooit in de Hindi filmgeschiedenis. Ja, en de film uit 1973, Yaroki Barat, is toch wel een van de eerste grote masala films. En dat is dus een mix van actie, drama, romantiek en muziek. En zo door de jaren heen, zoveel jaren later, is deze Gana zo populair. Hij is zo vaak gecoverd door talloze artiesten. En ook bij evenementen, bij bruiloften, noem maar op, wordt hij heel vaak gecoverd. En dat al generaties lang. Ja, en ook de generaties na mij. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook weer een eigen twist hieraan gaat geven, zodat deze Gana voortleeft. Ja, de beste hits en de heerlijkste Gana. Heerlijke, warme Gana. Nostalgische Gana. Je hoort het allemaal bij Ujala. De stem van Yo-Yo Honey Singh en EP Dylan. Ja, die combinatie is ook uniek, maar je hoort hem hier in Adet. Ja, voor je het weet, het is nu nog uniek, maar dadelijk wordt het een gewoonte.

Ja, Ganneke naam heet Adet. En deze Ghana, hij combineert de kenmerkende stem van Yo-Yo Honey Singh samen met de moderne stem, de moderne sound van EP Dylan. En ja, wat het oplevert, het is een prachtige mix van heerlijke beats, heerlijke stijl. Ja, die je meteen pakt. Het is perfect voor degene die houdt van ritme dat je dag naar de next level tilt. Ja, en dat is het effect van Adet. Ja, sommige gewoontes laat je niet los. Ze laten je dansen. Ze blijven in je hart. Ze laten je lachen en ze leven met elke beat. Elke beat samen hier bij Ojala Radio. Arwobhi Amit Jaramkesan. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat deze dag onvergetelijk is.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen, mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. स्वागत है आपको।

उजाला रेडियो का तार का नंबर नोट कर ले 020-409-0807. Bellen tijdens kantooruren. Een mailtje sturen kan altijd natuurlijk naar info@ojala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Oejalalane Heer, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 Fakkeloptocht Kezaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert horen we wel heen. Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights met Satyam Matadim uit Suriname, Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kezaad. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, I'm Katrina Kaif.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, Mehu Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
8: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Duizenden demonstranten in Europese steden protesteren tegen aanhoudende Israëlische operaties in Gaza. Trump roept op tot nieuwe Oekraïense leider voor vredesonderhandelingen met Rusland. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na brandstichting bij Spoorbrug in Delfhaven. Raketaanval Houthis treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten geannuleerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Duizenden demonstranten in Europese steden protesteren tegen aanhoudende Israëlische operaties in Gaza. Trump roept op tot nieuwe Oekraïense leider voor vredesonderhandelingen met Rusland. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na brandstichting bij spoorbrug in Delfhaven. Raketaanval Houthis treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten geannuleerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart, we horen wel heen. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer, windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio कॉपी कार्टन फॉर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: पार चल।
1: यू आर Ujala Radio Headlines. Duizenden demonstranten herdenken 3 jaar oorlog in Gaza met protesten in Europa. Trump dringt aan op nieuw Oekraïns leiderschap voor vredesonderhandelingen met Rusland. Spoorbrug Delfhaven in brand door brandstichting. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ernstig verstoord. Raket treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten uitgevallen na aanval Houthis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सागर जा।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai, tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. En door orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: उफ, ये क्या कह रहे हो?
2: You are
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
4: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल
6: ए आओ ना दिल है बेकरार

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. En door orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: have fun on Charlotte Radio.
1: ये किसकी आंखों का नूर हो

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.